0: en San Juan, hombre. Aquí a Sammy tocando bongo, que el papá le enseñó, tú sabes. Él es un gran maestro. Quiero a mi papá mucho, señor Rivera. Tócale, Sammy.
1: Hallo, plaatvrienden. Minister Deetman...
2: Henk, voordat we beginnen... Ja. Ik zit nog met een probleem. Ik heb een liedje geschreven over het generatieconflict.
1: Oh.
2: Maar nou wil ik wel dat mijn gedachten zo groot mogelijk publiek bereiken, begrijp je?
1: Ja.
2: Kortom, het moet een hit worden.
1: Oh, een hit?
2: Ja.
1: Maar er zijn regels voor, hoor.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hoe dan?
1: Nou, je begint met een discodrum.
2: Ja, ja.
1: En dan een klap.
2: Een klap?
1: Ja, zo'n klapmachine. Nou, en daaraan voeg je toe een lekker commercieel synthesizertje.
2: Wat?
1: Een synthesizertje. Als je nou echt wil scoren,
2: ja.
1: Dan wil je,
2: ja.
1: Dan is onontbeerlijk een leuk kinderkoortje.
2: Bertie man, kan die man niet weg. Jezus, dat klinkt wel goed, hè?
1: Ja, hè?
2: Ja. Maar zouden we dan wel de bedoelingen van mij, ik bedoel, over het generatieconflict dan wel overkomen?
1: Tuurlijk, Harry.
2: Ja?
1: Ja. Doe het nou maar zo.
2: Ja?
1: Dan moet jij eens opletten, jongen.